0: Een goede verkoop, maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk, een hele leuke manier om je restaurant te promoten en een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
1: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
0: Wel, dus in de Gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostlandijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
4: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
7: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
8: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
9: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock 'n Lol op het podium vanaf 8 uur.

0: deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
4: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
5: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael Vanny.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
10: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monsteré.
7: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
10: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
7: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
10: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
7: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
10: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
7: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
10: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
7: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
10: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
7: Jullie blikken tevreden terug.
10: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
7: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
10: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
11: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
7: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
11: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
13: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
14: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
15: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ja, ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermae Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
17: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
7: En dat zijn Oostense bands.
17: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
17: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
19: Ik ben Morris Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
22: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
21: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
5: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstoer, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
23: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
24: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
24: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
24: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 uur morgens tot 19:00 uur s'avonds. De ene nacht en dan, we starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
6: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
24: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voordoen. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
6: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
6: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
6: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
6: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen €42,5 miljoen subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna €3000 betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de €10.000 overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
11: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
12: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
13: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
7: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
13: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de McMool zijn we normaal geen standhouder op Oostlandijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen. Omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes. En dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee
3: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
19: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
6: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
19: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
19: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
6: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
19: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
5: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
7: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
5: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
7: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
5: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
7: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
5: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
7: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
5: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
7: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
5: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
7: Jullie blikken tevreden terug.
5: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
7: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
5: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
20: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de wijkprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten, die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
21: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
10: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
10: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
4: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de Project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
12: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
13: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
15: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
14: En dat zijn Oostendse bands.
15: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
14: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
15: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
28: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al hele grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
14: Waar vindt dat coverfestival plaats?
28: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje, door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
14: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
28: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11.30 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds. De eerste dag, we starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
14: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
28: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voordoen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
4: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
5: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
6: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
8: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
8: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel

0: in het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere vier projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
0: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezant evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyse blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
8: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
4: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
8: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond

0: En we hadden 3 kleintjes. En dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
5: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
5: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
5: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
4: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
5: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
7: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
8: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot schilder en zo'n speeljaard.
9: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn. Dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermae Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
6: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
11: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
10: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
11: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
10: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
11: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
10: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
11: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
10: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
11: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
10: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
11: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
10: Jullie blikken tevreden terug.
11: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
10: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
11: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Bratanus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
16: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
16: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
14: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
17: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
19: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
18: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
19: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
20: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
20: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
23: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
25: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
26: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
18: En dat zijn Oostendse bands.
26: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
26: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
3: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
0: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Irma hier van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
5: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
6: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
7: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
8: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Deze zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
9: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. Er zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus ja, dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
18: Waar vindt dat coverfestival plaats?
9: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
18: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
9: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
18: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
9: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
18: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de Project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christophe Vermeire.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
16: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
18: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
16: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
18: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
16: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
18: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
16: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
18: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
16: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
18: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
16: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
3: Fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
2: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
3: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Harnaalkroket Festival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
5: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
6: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
5: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
7: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft 1 jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
10: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
10: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
11: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
10: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
11: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
16: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
16: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
5: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
18: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
19: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
20: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
2: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
20: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
2: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
20: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
2: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
20: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
2: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
20: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
2: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
20: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
2: Jullie blikken tevreden terug.
20: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
2: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
20: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
3: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we een hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
10: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
23: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
8: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
25: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8:00. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8:00. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
11: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
12: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11:00, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
2: En dat zijn Oostendse bands?
12: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
12: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
11: Nieuws en info, Radio Noordzee.
13: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
14: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
14: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buysse blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
26: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
27: Ik ben Herman van Brugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
5: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 hebben we de Foute Band. En om 23.30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
10: Waar vindt dat coverfestival plaats?
5: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
10: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
5: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 s avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in het programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
10: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
5: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
18: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de

0: nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
6: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
7: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
8: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop

0: zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
3: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
2: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
3: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Ie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
5: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
6: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs. Die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
11: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
12: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
11: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
12: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
11: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
12: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
13: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
13: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
17: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
2: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
17: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
2: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
17: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
2: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
17: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
2: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
17: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug de bestek kunnen aangekocht worden. Maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
2: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
17: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is. En die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
2: Jullie blikken tevreden terug?
17: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
2: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
17: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen er een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
1: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
13: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
18: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
13: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft 1 jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
20: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
21: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda.
3: Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
10: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
22: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
2: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
22: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee
3: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Natasja Waldman.
24: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
25: Ik ben Joke Doodlewoman.
0: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
7: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
2: En dat zijn Oostense bands?
7: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
7: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
4: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is de New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
4: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
4: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Oostende. We hebben de koninklijke orde van de showgirls van de Orde van de Willoek die komen optreden. We hebben Sammy Moore die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
3: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
4: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
6: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
7: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen €42,5 miljoen subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna €3000 betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
14: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
14: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
16: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
17: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
18: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
3: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
18: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
23: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
23: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie... pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
23: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
23: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft. Er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
5: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
20: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
21: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
24: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
3: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
24: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Street. Om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
3: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
24: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
3: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
24: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
3: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
24: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
3: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
24: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
3: Jullie blikken tevreden terug.
24: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
3: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
24: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant, daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
14: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
14: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
17: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
17: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, De Melody Makers, De Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben een mooi programma, maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
21: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
9: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
12: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
13: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
13: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje, door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zonde Zotte Zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
13: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene dag, we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Oostende. We hebben de

0: kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voordoen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee regionieuws.
6: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
7: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
7: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
6: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
7: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
10: We zitten Oostenden in de steigers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Termaai Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
11: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
13: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
8: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
13: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
8: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
13: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
8: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking?

0: krijgen?
1: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
1: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
1: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
10: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
9: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
10: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
2: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
14: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
15: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
16: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
16: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
16: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
16: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
0: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
16: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
17: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
17: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael van Ie.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
22: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
9: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
22: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
9: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
22: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
9: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
22: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
9: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
22: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
9: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
22: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
9: Jullie blikken tevreden terug.
22: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
9: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
22: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenementen als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van, ah, dat restaurant, daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
4: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
4: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
6: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
7: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
8: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft 1 jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
10: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apurolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands.
10: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
10: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
15: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
17: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op het moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
18: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
19: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro.
12: We zijn al heel grote namen ingeschreven. Dus we zijn dus ja, dezelfde elan opgaan als de vorige jaren. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
13: Waar vindt dat coverfestival plaats?
12: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
13: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
12: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
13: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
12: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor te voldoen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
7: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
7: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
7: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
7: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
10: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
11: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
12: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
13: Chef Sam van Kompenolle, Ostan Dijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
14: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
13: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
14: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de McMool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen. Omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
15: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
20: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
20: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
20: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
20: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
22: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Montserrat.
13: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
22: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
13: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
22: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
13: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
22: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
13: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
22: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
13: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
22: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
13: Jullie blikken tevreden terug.
22: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
13: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
22: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
24: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
25: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
26: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
3: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
13: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
21: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
13: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
15: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
21: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
10: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
13: En dat zijn Oostendse bands.
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, De Melody Makers, De Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
13: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
10: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
21: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee. Dagklapper.
5: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
7: Dat starten we op vrijdag 3.

0: de, voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje, door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
0: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 uur morgens tot 19:00 uur s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
0: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
4: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
5: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
6: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
7: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep Toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaree.
8: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
10: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
11: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinden als school.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 2:50.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Chef Sam van Kompenolle, Ostendijze, hoe blikken jullie daarop terug?
13: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
12: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
13: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijze, maar daar dat we het Harnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
18: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
18: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
18: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
18: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
19: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
21: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
22: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
23: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
4: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
12: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
4: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
12: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
4: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
12: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
4: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
12: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
4: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
12: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
4: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
12: Jullie blikken tevreden terug.
4: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
12: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
4: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
23: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
23: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
24: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat te horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerke en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Kokelaren. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
25: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostendse bands.
25: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
25: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
11: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
13: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
19: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
14: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
8: Waar vindt dat coverfestival plaats?
14: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
8: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
14: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 uur morgens tot 19:00 uur s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong. van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Weluwe, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
8: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
14: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buijsen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
18: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
21: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
20: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
3: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
8: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
3: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
8: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
3: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
8: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
3: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
8: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijze, hoe blikken jullie daarop terug?
16: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
8: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
16: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijze, maar daar dat we het Harnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
19: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
5: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
6: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
7: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
22: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
22: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
22: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
8: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
22: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
10: Noordzee-regionieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
24: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monsteré.
8: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
24: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
8: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
24: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
13: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
24: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers. Die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
13: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
24: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
13: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
24: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
13: Jullie blikken tevreden terug.
24: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar. Maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
13: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
24: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
14: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Noordzee regionieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
17: Radio Noordzee.
25: Noordzee, dagklapper.
26: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat te horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
14: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
27: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
13: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
27: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Stendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
9: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
4: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
5: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger.

0: Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
1: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden.

0: meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur. Aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten. Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
11: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen

0: te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
1: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 10 voor 3.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
6: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e kofferfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie koffergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
5: Waar vindt dat kofferfestival plaats?
6: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
5: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
6: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 s avonds. De ene dag we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de koninklijke orde van de showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
5: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
6: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook eten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquani.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
12: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
5: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
12: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
5: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
12: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
5: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
12: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
5: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
12: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
5: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
12: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
13: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
15: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zegt dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
16: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
17: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
5: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
18: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
5: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
18: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen. Omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
2: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
19: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
5: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
19: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
24: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
5: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
24: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
24: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
5: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
24: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
21: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat te horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
25: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Montserrat.
5: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
25: Er zijn dit jaar daar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
5: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
25: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
5: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
25: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
5: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
25: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
5: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
25: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
5: Jullie blikken tevreden terug.
25: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
5: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
25: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenementen als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
6: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
8: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
9: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen ja, hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
13: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
11: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
5: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
11: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Hina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
19: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
5: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
19: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
28: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
29: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
30: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden En het is hoogwater deze middag om 3:10.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
28: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
5: En dat zijn Oostense bands?
28: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
5: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
28: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
17: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is de New 70s Band.
5: Waar vindt dat coverfestival plaats?
17: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
5: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
17: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
5: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
17: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voordoen.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
13: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
8: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
14: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
5: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
5: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
5: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
5: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
5: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezant evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
8: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
4: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
8: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
10: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
10: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
12: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
13: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
15: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werk onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
4: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
15: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
4: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
15: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
4: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
15: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
4: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
15: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
4: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
15: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
4: Jullie blikken tevreden terug.
15: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar. Maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
4: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
15: Het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen er een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens

0: plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
5: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van speel.
6: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
7: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
9: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
10: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben

0: Ewald van Hoeken van Muzie MVZW.
1: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
3: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
7: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
6: En dat zijn Oostense bands.
7: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
6: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
7: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
9: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
9: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
12: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
13: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
14: Inderdaad, het is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Deze zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
15: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
6: Waar vindt dat coverfestival plaats?
15: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben door verlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
6: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
15: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de koninklijke orde van de showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
6: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
15: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
16: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
16: het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
9: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
3: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
19: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
6: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
19: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
6: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
19: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
6: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
19: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
6: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
19: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
19: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
9: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
4: Regionieuws.
9: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Chef Sam van Kompenolle, Ostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
22: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
21: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
22: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen. Omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes. En dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
24: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
25: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
26: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000, dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
9: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
6: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
0: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
6: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
0: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
9: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquigny.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Noordzee-regionieuws.
9: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
16: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
16: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
9: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
2: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
3: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
13: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
21: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
13: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rockstream. Om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
21: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
13: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
21: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
13: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers. Die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
21: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
13: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
21: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
13: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
21: Jullie blikken tevreden terug.
13: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar. Maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
21: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
13: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
18: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
21: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
18: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
19: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
19: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
9: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
9: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
22: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
23: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
24: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
6: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
0: En dat zijn Oostendse bands?
6: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
6: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
16: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
16: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
9: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
8: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
26: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgegaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
0: Waar vindt dat coverfestival plaats?
26: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
0: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
26: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 s avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
0: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
26: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voldoende.

0: Noordzee regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
5: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
5: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
5: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
5: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in aan OC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
7: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
8: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna €3000 betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
11: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
10: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
11: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
16: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
16: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder, De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
18: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
19: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
20: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 2:50.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
21: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
22: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
21: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
22: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
21: Kunst

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijze dit jaar en die vallen in de smaak.
7: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
6: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
7: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
6: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
7: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
6: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
7: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
6: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
7: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
6: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
7: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
6: Jullie blikken tevreden terug.
7: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
6: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
7: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van, ah, dat restaurant, daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermae Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de

0: toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
4: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
5: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
6: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
8: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
0: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
8: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid het is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Hina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
15: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
0: En dat zijn Oostendse bands.
15: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
15: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
16: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
11: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus ja, dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
0: Waar vindt dat coverfestival plaats?
11: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
0: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
11: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan we starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
0: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
11: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
17: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
18: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
19: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
20: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
20: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
0: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
20: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
0: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
20: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
20: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
20: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeijn.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder.
25: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
4: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
5: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
6: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 2:50.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
8: Ah, fantastisch. Hè. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
0: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
8: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Harnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen. Omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
16: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
16: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie... pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
16: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
0: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
16: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft. Er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
19: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
12: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
17: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
18: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
20: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
0: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
20: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
0: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
20: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
0: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
20: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
0: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
20: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
0: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
20: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
0: Jullie blikken tevreden terug.
20: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
0: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
20: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijker is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Halemees.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
25: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
0: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
25: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
26: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en kokelaren. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
0: En dat zijn Oostense bands?
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
5: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
6: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
8: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
19: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
10: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven. Dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
11: Waar vindt dat coverfestival plaats?
10: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zonde Zotte Zondag.
11: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
10: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 s avonds. De nacht en dan we starten dus met de Melodemakers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
11: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
10: Ja, nogmaals dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
17: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele een portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
18: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
20: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 2:50.
15: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
21: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
11: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
21: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
11: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
21: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
11: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
21: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
11: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
21: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
11: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
21: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
15: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Simon Buijsen.
27: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
28: Ik ben Jean-Marie Barra.
29: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
15: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
0: Chef Sam van Kompenolle, Ostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
3: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
0: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
3: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Ostendijzen, maar daar dat we het Hernaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Hernaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.

0: Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen. Waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna €3000 betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
4: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
5: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
6: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen.

0: mensen die daar werken?
1: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
0: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
1: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijk. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
5: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijze dit jaar en die vallen in de smaak.
10: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
0: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
10: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
0: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
10: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
0: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
10: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
0: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
10: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
0: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
10: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
0: Jullie blikken tevreden terug.
10: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
0: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
10: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijker is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
7: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
11: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
0: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
11: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
13: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
14: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
15: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna €3000 betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
17: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
0: En dat zijn Oostendse bands.
17: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
17: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
21: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
5: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
1: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
6: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
22: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
23: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
0: Waar vindt dat coverfestival plaats?
23: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
0: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
23: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
0: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
23: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
24: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
24: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
0: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
24: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
0: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
24: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
24: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
24: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermae Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
4: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
5: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
6: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderen Feest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: Chef Sam van Kompenolle, Ostan Dijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
8: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een Gemiddeld zeer goede verkoop, maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
7: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
8: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaal Croquet Festival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Garnaal Croquetjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
15: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
16: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijze dit jaar en die vallen in de smaak.
18: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
7: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
18: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
7: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
18: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
7: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
18: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11:00 echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8:00 ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
7: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
18: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
7: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
18: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
7: Jullie blikken tevreden terug.
18: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
7: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
18: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van, ah, dat restaurant, daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
20: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
21: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
22: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
7: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
22: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Joris Polet.
24: Ik ben André Durie.
25: Ik ben Kurt Kluis.
26: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
15: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
3: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
4: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
5: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
0: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
6: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
15: En dat zijn Oostendse bands.
6: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
15: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
6: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
8: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. Er zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
7: Waar vindt dat coverfestival plaats?
8: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
7: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
8: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek die komen optreden. We hebben Sammy Moore die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
7: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
8: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen €42,5 miljoen subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna €3000 betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
10: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
11: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
10: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse gaanderijen op de Zeedijk.
12: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock 'n Lol op het podium.

0: Op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
0: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
0: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
0: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
9: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel

0: mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
1: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
0: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostlandijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
4: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
6: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
7: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
8: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
11: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werk onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
10: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
11: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers. Om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
10: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
11: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
10: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
11: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
10: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
11: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
10: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
11: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
10: Jullie blikken tevreden terug.
11: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar. Maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
10: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
11: Het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijker is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. schepen Judith Ooms.
13: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
13: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. En ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
16: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
17: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
18: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
19: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
19: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Blue Bridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hallo, I'm Dario Dirda.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
26: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
25: En dat zijn Oostendse bands.
26: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
25: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
26: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Antwerpse Regio Nieuws.
1: De Oostende gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
4: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
5: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
8: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e Open Darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgegaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
7: Waar vindt dat coverfestival plaats?
8: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
7: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
8: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nacht en dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Kanoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
7: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
8: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Amsteeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
10: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
7: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
10: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
7: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
10: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
7: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
10: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
7: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
15: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes ook met de standhouders. ouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
7: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
15: Wel, dus in de Gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostlandijzen, maar daar dat we het Hernaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Hernaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
10: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
9: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
16: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
17: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
17: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
17: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
17: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
23: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
24: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
25: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag neemt aan de kust de bewolking verder toe. Deze namiddag kunnen er wat lichte buitjes vallen. In de loop van de namiddag zijn er dan breder wordende opklaringen. Temperaturen liggen rond een aangename 21 graden bij een matige westenwind. Strandwatertemperatuur is 20,1 graden en het is hoogwater deze middag om 3:10.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
26: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
7: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
26: Er zijn dit jaar daar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
7: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
26: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
7: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
26: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers. Die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
7: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
26: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
7: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
26: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
7: Jullie blikken tevreden terug.
26: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
7: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
26: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar boven willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
13: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
7: En dat zijn Oostense bands.
13: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
13: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
14: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
19: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus ja, dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur, dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
7: Waar vindt dat coverfestival plaats?
19: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zonde zotte zondag.
7: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zendag?
19: Zotte Zendag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong. Van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
7: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
19: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
10: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
15: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
16: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
17: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten

0: bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
3: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
3: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
0: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
3: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
0: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
3: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. Het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man

0: Uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
3: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
4: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink gemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
5: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
7: Ah, fantastisch. Hè. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
6: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
7: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Harnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Issa Vens.
13: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
12: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
13: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
12: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
13: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
12: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
13: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
16: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
17: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
18: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
19: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
6: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
19: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
6: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
19: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
6: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
19: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
6: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
19: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
6: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
19: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
6: Jullie blikken tevreden terug.
19: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
6: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
19: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
20: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
20: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
2: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
12: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
21: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
22: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Aperolokaal.
12: En dat zijn Oostendse bands.
22: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
22: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
5: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
23: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
24: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
24: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje, door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
24: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
3: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
24: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor te voldoen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
20: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
20: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
25: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
24: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
6: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
6: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
6: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
6: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
6: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
6: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
19: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
3: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
19: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Hernal Croquet Festival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch al bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen. Omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes. En dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
17: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
4: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
5: Ja, het zeitje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
7: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
7: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
7: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
7: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
20: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
20: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
23: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monsteré.
3: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
23: Er zijn dit jaar jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
3: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
23: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
3: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
23: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
3: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
23: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
3: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
23: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
3: Jullie blikken tevreden terug.
23: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
3: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
23: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
6: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat te horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
9: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
11: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandelingen, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
15: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
16: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur. Aperitieftijd, dus we noemen het ook Aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands?
16: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten. Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
16: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma, maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
25: Ik ben Patrick de Vit.
26: Ik ben Philippe Monseweijer.
27: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
20: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
20: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buijs.

0: 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
3: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
4: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
5: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
6: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. En er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
9: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
8: Waar vindt dat coverfestival plaats?
9: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
8: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
9: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene dag, we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
8: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
9: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit

0: is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
7: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
7: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
0: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
7: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
0: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
7: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
9: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
10: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
11: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
12: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
11: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
12: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Harnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Blue Bridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
4: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
3: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
4: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
3: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
4: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
3: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
4: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers. Die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
3: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
4: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
3: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
4: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
3: Jullie blikken tevreden terug.
4: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
3: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
4: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen er een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
6: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
7: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
10: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
10: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
15: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
8: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
17: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
18: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
19: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands.
19: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
19: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
23: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is een New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
23: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zotte zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
23: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 uur morgens tot 19:00 uur s'avonds. De nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
3: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
23: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
8: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
1: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
4: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
5: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
6: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
6: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
6: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
6: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
6: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
6: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
8: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijze, hoe blikken jullie daarop terug?
10: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
9: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
10: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijze, maar daar dat we het Harnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
12: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
6: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
6: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
6: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
6: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
6: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
6: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
14: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
15: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
16: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale gandelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
6: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
17: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werk onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
9: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
17: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
9: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
17: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
9: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
17: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers. Die echt wel voelen dat het nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
9: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
17: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen terug de bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
9: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
17: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
9: Jullie blikken tevreden terug.
17: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
9: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
17: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van, ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
19: Ik ben David Nassus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
21: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
22: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
23: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van

0: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
1: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
0: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
1: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
0: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
9: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
0: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
9: Ja, dus de 2027-2028 is het moment waarop dat Innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de

0: bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk Site Oud-Zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Okido is Oostense kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
4: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
5: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
6: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
9: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven. Dus we zijn dus ja, dezelfde elan opgaan als de vorige jaren. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
8: Waar vindt dat coverfestival plaats?
9: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
8: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
9: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nacht en dan, we starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
8: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
9: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
10: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
11: Ik ben Nancy Bourquani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
13: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
8: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
13: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
8: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
13: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
8: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
13: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
8: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
13: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
15: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een Gemiddeld zeer goede verkoop, maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
8: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
15: Wel, dus in de Gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostlandijzen, maar daar dat we het Garnaal Croquet Festival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Garnaal Croquetjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
4: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
16: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
13: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Thermé Palace Hotel?
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
2: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
8: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
2: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat is zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
8: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
2: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
8: En het hotel?
2: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
8: Hoe lang zullen die werken duren?
2: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
10: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben ook vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
4: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
13: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
21: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseree.
8: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
21: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Street. Om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
8: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
21: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
8: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
21: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
8: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
21: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
8: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
21: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
8: Jullie blikken tevreden terug.
21: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
8: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
21: Het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen er een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
25: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we een hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
25: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
27: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
13: Natuurlijk, ja. De OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8:00. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8:00. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
10: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
8: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
10: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
8: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
10: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
8: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. Er zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
8: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
8: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nacht en dan, we starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
3: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
8: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voordoen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
11: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
12: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
13: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
14: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
3: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
14: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de

0: zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
1: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
6: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
5: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
6: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
5: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
6: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
5: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
6: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
5: En het hotel?
6: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
5: Hoe lang zullen die werken duren?
6: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
1: Ik ben Michael van Nie.
2: Hallo, ik ben Louise Carton.
3: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
7: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monsteré.
6: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
7: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
6: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
7: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
6: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
7: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
6: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
7: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
6: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
7: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
6: Jullie blikken tevreden terug.
7: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
6: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
7: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
5: Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
2: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
10: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
0: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
11: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we een hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
6: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
11: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
12: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
12: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
8: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder, De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
12: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
12: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
6: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
12: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
6: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
12: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
8: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Dagklapper.
4: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
7: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus ja, dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur, dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
6: Waar vindt dat coverfestival plaats?
7: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
6: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
7: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
6: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
7: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
8: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
9: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
10: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep. op het ogenblik. Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
11: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn en dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft 1 jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
13: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
6: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
13: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
6: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
13: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
6: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
13: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
6: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
13: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hello, I'm Dario Dörda.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
19: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
19: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
21: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
22: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
23: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
24: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
6: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
24: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de McMool zijn we normaal geen standhouder op Oostlandijzen, maar daar dat we het Harnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen. Omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes. En dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
6: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
12: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
6: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
12: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
6: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
12: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
6: En het hotel?
12: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
6: Hoe lang zullen die werken duren?
12: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
8: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
9: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
15: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
5: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
17: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
6: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
17: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strange. Rangers, om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
6: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
17: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
6: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
17: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers, die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
6: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
17: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
6: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
17: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
6: Jullie blikken tevreden terug.
17: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar. Maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
6: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
17: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijker is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
19: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezant evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
19: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
16: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
6: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
20: Noordzee, dagklapper.
21: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
19: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
19: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet 1-op-1 dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
6: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
19: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
6: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
19: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
0: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
7: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
2: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermae Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
22: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven. Dus we zijn dus ja, dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is een New 70s Band.
6: Waar vindt dat coverfestival plaats?
22: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
6: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
22: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen.

0: is toch wel een puik programma komend weekend. Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis.
1: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
7: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
10: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
11: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
12: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
14: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
14: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten.

0: mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen. Dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
0: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
0: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
0: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
10: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
9: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
10: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief-eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna €3000 betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
12: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
13: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kurzaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
14: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
5: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
1: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
5: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
1: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
5: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
1: En het hotel?
5: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
1: Hoe lang zullen die werken duren?
5: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
9: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Montserrat.
8: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
9: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
8: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
9: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
8: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
9: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
8: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
9: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
8: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
9: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
8: Jullie blikken tevreden terug.
9: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
8: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
9: Het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
4: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
4: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
6: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
7: Het zijn bijzonder straffe, bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
8: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
9: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
11: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
11: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk.
9: Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We wilden niet meer dat we vooraan zaten en dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
16: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
17: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
18: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
20: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. Er zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts. Dat is een New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
20: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
20: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
3: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
20: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
19: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee regionieuws.
21: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Tineke van Halemees.
23: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Frank Dierkens.
25: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
26: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
26: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
26: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
26: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
26: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
26: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
21: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Regionieuws.
21: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen €42,5 miljoen subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
21: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We wilden niet meer dat we vooraan zaten en dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
16: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
17: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
18: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen, in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
4: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
3: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
4: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Hernaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Hernaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
21: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Terme Palace Hotel?
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
10: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
10: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
10: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
10: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
10: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat te horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
5: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
4: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
5: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
4: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
5: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
4: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
5: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat het nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
4: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
5: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
4: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
5: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
4: Jullie blikken tevreden terug.
5: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
4: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
5: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van, ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
7: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
8: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
9: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
6: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter.

0: niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
4: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we een hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
4: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
6: Ik ben David Nasus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En het excuus was, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
11: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
12: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
13: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. En er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: De resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
1: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
1: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
0: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
1: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
0: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
1: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
9: Dan starten we op vrijdag 3 juli, onze 5e open darts toernooi, met een prijzenpot van €3.500. Er zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgegaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
0: Waar vindt dat coverfestival plaats?
9: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
0: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
9: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
0: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
9: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor te voldoen.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Irma hier van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
4: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
5: Wij zijn zeker niet boos, wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
6: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
7: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
10: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
10: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC Het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
10: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
10: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruutluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruutluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug? Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
15: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
17: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostlandijzen, maar daar dat we het Garnaalkroket Festival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
18: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
15: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
15: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
2: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
15: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
2: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
15: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
2: Wel, de oostelijke handerij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke handerij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
19: En het hotel?
2: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
19: Hoe lang zullen die werken duren?
2: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
21: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
7: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke handerijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
22: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
19: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
22: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
19: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
22: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
19: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
22: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers. Die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
19: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
22: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
19: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
22: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
19: Jullie blikken tevreden terug.
22: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar. Maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
19: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
22: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijker is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
19: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
23: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
24: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
6: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
7: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
9: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
19: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
19: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
19: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
11: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Hey, we zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
12: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
11: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
12: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
12: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
12: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
16: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
17: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda.
3: Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
15: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
19: Waar vindt dat coverfestival plaats?
15: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
19: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
15: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de koninklijke orde van de showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
19: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
15: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
4: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
19: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
26: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
15: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
26: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
15: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
26: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
15: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
26: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
15: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
26: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
15: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
26: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
5: Regionaal nieuws en info.
24: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee, dagklapper.
8: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Chef Sam van Kompenolle, Ostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
9: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
19: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
9: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Ostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen. Omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
22: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
25: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
27: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
28: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door het stad.

0: Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
4: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
4: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
4: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
4: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
4: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daar juist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman van Brugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er

0: plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd, dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
5: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
6: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
7: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijze dit jaar en die vallen in de smaak.
9: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
1: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
9: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
1: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
9: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
1: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
9: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
1: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
9: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
1: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
9: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
1: Jullie blikken tevreden terug.
9: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
1: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
9: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen. Maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
3: Regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
14: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
14: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
15: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
16: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
17: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
18: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
0: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
0: Ja, dus de 2027-2028 is het moment waarop dat Innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee
2: regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
24: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
24: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zotte zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
24: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nacht en dan, we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
24: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat horen in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met de Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
5: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
5: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
5: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
5: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen. Je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
7: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
9: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
10: Waar alle Oostenderaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
15: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijze, hoe blikken jullie daarop terug?
21: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
1: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
21: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijze, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief-eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
11: luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee
2: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
2: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
25: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
26: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
27: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen woensdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Later kunnen er wat wolken voorkomen en hier en daar een bui. Temperaturen morgen aan de kust rond de 21 graden. En de strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,1 graden.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Terme Palace Hotel?
15: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
13: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
17: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
13: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
17: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
13: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
17: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
13: En het hotel?
17: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
13: Hoe lang zullen die werken duren?
17: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
20: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Natasha Waldman.
23: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
24: Ik ben Joke Doodlewoman.
28: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
29: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monsteré.
1: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
29: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
1: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
29: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
1: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
29: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
1: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
29: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen richting dat terug de bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
1: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
29: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
1: Jullie blikken tevreden terug?
29: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen, wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
1: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
29: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant, daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
3: Noordzee-regionieuws.
4: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
4: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durda.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
14: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
14: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
0: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
0: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen en dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg en dat is onze doelstelling.
8: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
9: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
8: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
11: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
13: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
15: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
15: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
15: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan, we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
15: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor de voordoen.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regionieuws.
24: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein.

0: Expo kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
3: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
4: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
5: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
7: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
7: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
0: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
7: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
0: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
7: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
8: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie.

0: gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop, maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk, een hele leuke manier om je restaurant te promoten en een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
1: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
0: Wel, dus in de Gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostlandijzen, maar daar dat we het Hernaal Croquet Festival wonen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen. Omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes. En dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
4: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
5: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
6: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Terme Palace Hotel?
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
2: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
8: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
2: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
8: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
2: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
8: En het hotel?
2: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
8: Hoe lang zullen die werken duren?
2: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft. er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
11: Ik ben David Nassens.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
15: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werk onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
14: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
15: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers. Om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
14: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
15: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
14: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
15: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
14: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
15: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
14: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
15: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken we met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
14: Jullie blikken tevreden terug?
15: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen, wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
14: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
15: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
16: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
14: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
17: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
18: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
19: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dan mensen echt tot rust kunnen komen.
14: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en en het strand? Of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
14: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
9: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
14: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
9: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de Golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dan mensen echt tot rust kunnen komen.
14: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de Golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
4: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
5: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
6: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
24: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
14: Waar vindt dat coverfestival plaats?
24: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
14: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
24: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De eerste dan, we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
14: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
24: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
25: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
8: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
25: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
8: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
25: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
8: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
25: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
8: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
25: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
25: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
4: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
5: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijze, hoe blikken jullie daarop terug?
7: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een Gemiddeld zeer goede verkoop, maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
6: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
7: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostendijse, maar daar dat we het Harnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
6: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Terme Palace Hotel?
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
6: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
2: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
6: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
2: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
6: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
2: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
6: En het hotel?
2: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
6: Hoe lang zullen die werken duren?
2: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
4: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monsteré.
3: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
4: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
3: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
4: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
3: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
4: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
3: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
4: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
3: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
4: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
3: Jullie blikken tevreden terug.
4: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar. Maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
3: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
4: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijker is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen er een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
6: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
7: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
8: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
10: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
10: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijn.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
15: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de Project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
10: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
16: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden.

0: gaan, op bezoek kunnen gaan, kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
0: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
0: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
5: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
5: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
5: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong. van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Weluwe, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de

0: een fantastische groep de Topen geraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
0: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor doen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
4: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
7: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
8: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van 250 euro gaat geven.
9: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
10: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
10: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
10: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
10: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Porret.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijze, hoe blikken jullie daarop terug?
9: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
8: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
9: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijze, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
11: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
5: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
11: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
5: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
11: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
5: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
11: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
5: En het hotel?
11: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
5: Hoe lang zullen die werken duren?
11: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
12: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
13: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
14: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
11: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijze dit jaar en die vallen in de smaak.
15: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
8: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
15: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
8: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
15: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
8: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
15: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
8: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
15: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
8: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
15: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
8: Jullie blikken tevreden terug.
15: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
8: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
15: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar boven willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
8: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
19: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
20: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
21: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
11: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
21: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
11: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand? Of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
2: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
2: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
11: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
4: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
7: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
19: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde Open Darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
22: Waar vindt dat coverfestival plaats?
19: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
22: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
19: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
22: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
19: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noord. Regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de Golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de Golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Burkwani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
24: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
22: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
24: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
22: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
24: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
22: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
24: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in aan OC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
22: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
24: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
22: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
24: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijze, hoe blikken jullie daarop terug?
3: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
2: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
3: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijze, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
5: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
6: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
7: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft 1 jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
9: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
10: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
8: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
10: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
8: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
10: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
8: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
10: En het hotel?
8: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
10: Hoe lang zullen die werken duren?
8: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
16: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
16: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
17: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
16: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
12: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijze dit jaar en die vallen in de smaak.
18: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
2: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
18: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven. En

0: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
1: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is. En die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
0: Jullie blikken tevreden terug?
1: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
0: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
1: Oh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
5: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
0: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
5: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
4: Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
4: Noordzee Regionieuws.
3: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
7: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft 1 jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkt.

0: acte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijde tegengaan. En we hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
3: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
4: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal. Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
6: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
6: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
0: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
6: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
7: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
6: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
5: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Amsteeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
10: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21.30 uur hebben we de Foute Band. En om 23.30 uur, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
9: Waar vindt dat coverfestival plaats?
10: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
9: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
10: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 s avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Oostende. We hebben de koninklijke orde van de showgirls van de orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
9: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
10: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
0: Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
9: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
9: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
9: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in aan OC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
9: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
2: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
12: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
13: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
15: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
9: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
15: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
21: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
22: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
23: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om 55 euro te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
9: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
14: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelt een bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
9: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
14: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
9: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
14: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
9: En het hotel?
14: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
9: Hoe lang zullen die werken duren?
14: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
6: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
9: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
6: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strange. Om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
9: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
6: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
9: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
6: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers. Die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
9: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
6: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
9: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
6: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
9: Jullie blikken tevreden terug?
6: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
9: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
6: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen er een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van, ah, dat restaurant, daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermae Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 303 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
4: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Ichtegem.
5: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever. Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
7: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en en het strand? Of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
8: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
9: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
8: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
9: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
15: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al hele grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
8: Waar vindt dat coverfestival plaats?
15: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdienst onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
8: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
15: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelyn Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong, van Oostende. We hebben de koninklijke orde van de showgirls van de orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als, ja, als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
8: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
15: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
17: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
18: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
19: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep Toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
20: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
8: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
20: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
8: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
20: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
8: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
20: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
8: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
20: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
20: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
25: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
2: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
26: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen
15: naar het zwembad. Brigitte Bicu natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Chef Sam van Kompenolle, Ostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
5: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
4: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
5: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Ostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen. Omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
0: Noordzee Regionieuws.
7: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het

0: wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
3: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
3: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
2: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
3: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
2: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
3: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
2: En het hotel?
3: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
2: Hoe lang zullen die werken duren?
3: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft...

0: 15 jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
3: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
4: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
5: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
7: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
6: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
7: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Street. Om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
6: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
7: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
6: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
7: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
6: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
7: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
6: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
7: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
6: Jullie blikken tevreden terug?
7: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
6: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
7: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
0: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
13: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
6: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
13: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?

0: Noordzee regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
4: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
4: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
4: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
6: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
7: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
8: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna €3000 betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
11: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e kofferfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 koffergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
10: Waar vindt dat kofferfestival plaats?
11: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de overlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
10: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
11: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
10: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
11: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voordoen.
12: Iedereen Jan luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
14: Ik ben David Nases.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
4: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
17: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
18: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
19: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
19: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
19: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
19: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
10: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
19: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
10: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
19: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
14: Ah, fantastisch. We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
10: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
14: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
12: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft 1 jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
21: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
22: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
23: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
10: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
10: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
9: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelt een bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
10: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
9: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
10: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
9: Wel, de oostelijke handerij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke handerij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
10: En het hotel?
9: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
10: Hoe lang zullen die werken duren?
9: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daar juist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
5: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
4: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
1: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
25: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
10: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
25: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
10: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
25: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
10: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
25: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat het nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
10: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
25: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat dat terug de bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
10: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
25: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
10: Jullie blikken tevreden terug?
25: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
10: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
25: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Ostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen er een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van, ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
11: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
15: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we een hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
10: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
15: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Dixmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
17: Begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
26: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
27: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
28: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
3: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
11: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna €3000 betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
4: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
10: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
4: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
10: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
4: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat Innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad, echt. Waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
11: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
18: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee
11: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
4: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
11: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
19: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
20: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
21: Dan starten we op vrijdag 3 juli, onze 5e open darts toernooi, met een prijzenpot van 3.500 euro. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgegaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en ja, sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
10: Waar vindt dat coverfestival plaats?
21: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
10: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
21: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene en we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
10: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
21: Ja, nogmaals dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven.

0: een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
0: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
0: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
0: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
0: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter. Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
6: Wel inderdaad, de fedasilogie.

0: heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
1: Dus het is de Drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk het Sabelhuis Entrepot ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijze, hoe blikken jullie daarop terug?
5: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
4: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
5: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijze, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
6: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
6: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
3: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed.
8: Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
7: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
14: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelt een bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
7: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
14: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
7: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
14: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
7: En het hotel?
14: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
7: Hoe lang zullen die werken duren?
14: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
2: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Noordzee Regionieuws.
8: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepotgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
17: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Montserrat.
4: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
17: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
4: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
17: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
4: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
17: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
4: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
17: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
4: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
17: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
4: Jullie blikken tevreden terug.
17: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
4: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
17: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
18: Je zit in de Nossebelk. Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect. 6 dibben, Joos, tot aan uw knies. Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
19: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
18: Het Oostends dialect.
19: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
18: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
19: Een breiningsge dunne knijker.
15: Noordzee Regio Nieuws.
20: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
20: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostendse vrouw van 41 heeft 1 jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De Dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
16: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
1: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
1: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
20: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
6: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
6: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
20: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
25: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
17: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
24: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
26: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
6: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
6: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
7: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
6: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
7: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
6: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
15: Noordzee Regionieuws.
20: Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. De ontmoetingscentra in Oostende zullen gedurende 6 dagen de Oostendse haven bezoeken. Er kunnen telkens 50 mensen deelnemen. Na een film over de haven in het Entrepôtgebouw volgt een busrit met gids. Men sluit de havenbezoeken af in Bluebridge op Plassendalen. De havenbezoeken van de Oostendse ontmoetingscentra vinden eind augustus en in september plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
5: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de foute band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s band.
9: Waar vindt dat coverfestival plaats?
5: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we zonde Zotte Zondag.
9: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
5: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
9: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
5: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook eten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regionieuws.
12: De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Er was een uitgebreid debat op de gemeenteraad. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
12: Er is goed nieuws voor het Blauw Kruis van de Kust, want de rechter heeft de vraag afgewezen van buurtbewoners om de activiteiten stop te zetten. Alles draait rond vermeende geluidsoverlast. Volgens de buurtbewoners blaffen de honden te veel en te luid. Uit metingen bleek dat dit niet het geval was. Oostende wil wel een muur plaatsen van 3 meter... Het is niet duidelijk hoe de buurt daarop zal reageren. Een Oostense vrouw van 41 heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Ze had een bejaarde man beroofd. Ze leerde het slachtoffer kennen in het woonzorgcentrum waar ze werkte. De vrouw moet aan het slachtoffer bijna 3000 euro betalen. De dorpsraad van Ichtegem lanceert een oproep voor de nieuwe open werkgroep toegankelijkheid. Bedoeling is om samen met de inwoners na te denken over hoe Ichtegem nog toegankelijker kan worden. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars over Park Royal voor. Er worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
13: In het Co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
18: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
19: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
2: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
22: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
9: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
22: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
9: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
22: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
9: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
22: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
9: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
22: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
22: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
20: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
20: Regionieuws. Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
6: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
20: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
6: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad.
20: Een 25-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn moeder. De feiten speelden zich af in Oostende. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De man kreeg 3 jaar voorwaardelijk. Speler Simon Buyssen blijft tot 2029 bij basketbalclub Oostende. De 28-jarige shooting guard speelt al 6 jaar voor BCO. Alle Bredense scholieren werden getrakteerd op een feest in en rond het domein van het sportcentrum. Feest is een beloning voor de inspanning van de kinderen tijdens de project K-maand, waarbij ze zo milieuvriendelijk mogelijk naar school kwamen. Voor elk van de 7 deelnemende Bredense scholen werd ook een klimaatklas gekozen. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Nu werd bepaald dat Vlaanderen 42,5 miljoen euro subsidie geeft, er minstens 203 kamers komen en de stad in de nieuwe vennootschap 3,75% aandeel heeft. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
1: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
20: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
1: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
20: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
20: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
9: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
14: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
9: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
14: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat is zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
9: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
14: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
9: En het hotel?
14: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
9: Hoe lang zullen die werken duren?
14: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
21: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Ichtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Ichtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
4: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werk onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
9: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
4: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Stream. Om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
9: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
4: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
9: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
4: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
9: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
4: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
9: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
4: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleinere bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
9: Jullie blikken tevreden terug.
4: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
9: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
4: Goh, het is, bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijker is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van, ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
15: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
17: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
24: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
20: Regionieuws. Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn 2 nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerken. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerken en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerken en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de 4e editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. 2 Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hoger Wal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
25: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
9: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
25: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Dirk Matthijven.
27: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
26: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
20: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
1: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
9: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
1: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
20: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
17: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
10: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
6: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
9: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
6: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
9: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
6: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
9: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
6: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat Innerzit Masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
20: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
21: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
20: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem

0: starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde Open Darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
0: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
0: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers Cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, hè? Dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
0: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor de voldoen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn twee nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerke. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerke en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Bij het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hoger Wal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kurszaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kurszaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
3: We hebben 5 nieuwe restaurants.

0: Restaurants die ook deelnemen, dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
1: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg, op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
2: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
3: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het 5e Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
7: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
7: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
7: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
7: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
6: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag,
8: De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
0: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest en een grote zaal.
3: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
0: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
8: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
14: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
13: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
14: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Garnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze garnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
4: En info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
8: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Ichtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Ichtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
15: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
15: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelt een bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
15: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
15: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
15: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
15: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
17: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
18: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
8: Regionieuws. Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van serviceclub Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn 2 nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerken. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerken en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de 4e editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. 2 Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
2: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
13: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
2: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
13: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
2: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
13: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
2: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
13: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
2: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
13: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
2: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
13: Jullie blikken tevreden terug.
2: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
13: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
2: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen er een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Joris Poret.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Noordzee Regionieuws.
23: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
24: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met een vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
13: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
24: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
23: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
25: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
26: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
27: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
0: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
0: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
23: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
10: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
10: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
10: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad, echt. Waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
23: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
23: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn twee nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerke. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerke en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het Kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het Kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
7: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
18: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
11: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
12: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
2: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
3: Waar vindt dat coverfestival plaats?
2: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
3: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
2: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezing. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
3: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
2: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
23: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
24: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
3: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
24: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
23: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
17: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
17: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
17: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
17: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
23: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
23: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Ichtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Ichtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijze, hoe blikken jullie daarop terug?
13: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
8: Je bent verbonden met 2 standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
13: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Macmool zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Harnaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Harnaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden 3 kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
0: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3 gangen menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
19: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
20: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt.
19: En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn twee nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerke. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerke en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hoger Wal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
1: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
1: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
3: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
1: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
3: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
1: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
3: En het hotel?
1: van het hotel. Nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
3: Hoe lang zullen die werken duren?
1: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
9: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
21: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
23: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
24: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met een vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
3: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
24: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
23: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
26: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
27: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
28: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseré.
8: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
28: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
8: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
28: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
8: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
28: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
8: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
28: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
8: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
28: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
3: Jullie blikken tevreden terug.
28: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
3: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
28: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen er een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxim Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versluis.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
0: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
0: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn 2 nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerken. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerken en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de 4e editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. 2 Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het Kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
12: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
14: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
15: Ja,

0: Peter Le Deyne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8:00. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock een Lol op het podium vanaf 8:00. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
3: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
2: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
3: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
2: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
3: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kursaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
2: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
3: De voorverkoop die is nu bezig.

0: voor Oostendaars is er een pre-sale?
1: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
2: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
9: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze 5e open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn 3 covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
0: Waar vindt dat coverfestival plaats?
9: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
0: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
9: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De nacht en dan, we starten dus met de Melody Makers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van Oostende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon me niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
0: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
9: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor te voldoen.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Ichtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Ichtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies? precies?
5: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
5: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
0: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
5: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
0: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
5: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
10: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
11: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn 2 nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerke. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerke en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de 4e editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. 2 Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Chef Sam van Kompenolle, Oostendijzen, hoe blikken jullie daarop terug?
12: Ah, fantastisch. Hè? We hebben een beetje tegenslag gehad de eerste dag met een korte regenbui. Maar wat het er me opviel was dat heel veel mensen toch aanwezig bleven. En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
0: Je bent verbonden met twee standen, de Makmoel en Gastrobar Sam. Hoe is de verkoop dan?
12: Wel, dus in de gastrobar doen we elk jaar mee en hebben we de gemiddelde verkoop gehaald. Met de Makmoel zijn we normaal geen standhouder op Oostendijzen, maar daar dat we het Hernaalkroketfestival wonnen, mochten we uitzonderlijk dit jaar onze Hernaalkroketjes doen. En daar hebben we toch wel bijna dubbel zoveel bordjes verkocht dan op de andere standen, omdat je daar zo op het aperitief eiland stond. En we hadden drie kleintjes en dat is wel geapprecieerd geweest. We hadden het helaas wat onderschat en waren iets te vroeg uitverkocht.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kursaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
1: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
1: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
2: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
18: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
19: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
20: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
21: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
21: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
0: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
21: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
0: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
21: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
0: En het hotel?
21: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
0: Hoe lang zullen die werken duren?
21: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
8: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monsteré.
7: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
8: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
7: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
8: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
7: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
8: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
7: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
8: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
7: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
8: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
7: Jullie blikken tevreden terug.
8: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
7: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
8: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Een evenement als Oostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat hier iedereen een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van, ah, dat restaurant, daar ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van Service Club Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn twee nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerken. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerken en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de vierde editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hoger Wal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kursaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kursaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
3: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
4: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
5: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
6: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
9: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende is uitgerust met onderwaterdrones voor opsporing van mijnen en met luchtdrones. Vandaag wordt het schip gedoopt. Op 25 en 26 juni is het schip te bezoeken. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters met groot orkest openen het kursaal op 17 en 18 december. De officiële verkoop start vrijdag. De pre-sale is er vandaag voor Oostendenaars, zegt schepen Nico Geldhof.
10: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
8: De voorverkoop die is nu bezig, maar voor Oostendenaars is er een pre-sale?
10: Oostendenaars kunnen vanaf woensdag kaarten kopen en de algemene voorverkoop is vanaf vrijdag.
1: Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en een vrouw opgepakt na een dodelijk verkeersongeval in De Haan. Daarbij werd een marktkramer van 56 doodgereden. Zijn partner zou achter het stuur gezeten hebben. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Ook vandaag legt de NMBS extra treinen in naar de kust. Het gaat om 4 extra treinen naar Oostende en Blankenbergen. Ze komen aan rond de middag en vertrekken tussen 5 en 8. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Het masterplan moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
15: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
8: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
15: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
8: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
15: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. Op initiatief van Buitengoed Oostende en met de steun van de Nationale Loterij maakten leerlingen van het Vrij Technisch Instituut in Oostende zitbanken voor het Oostendse Stadsrandbos. De eerste bank werd geplaatst aan het crematorium Polderbos in de Grintweg. De gemeente Echtegem heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met dierenopvangcentrum Poezeloe voor de uitvoering van het gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Echtegem werkt ook al samen met het Blauw Kruis Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
16: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al geen grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is een New 70s Band.
8: Waar vindt dat coverfestival plaats?
16: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
8: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
16: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 morgens tot 19:00 s'avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melody Makers cocktailband. Met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Wulhoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
8: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
16: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent. Voor te voldoen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
18: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
19: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
20: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende Oostendse organisaties kregen een donatie van serviceclub Kiwanis Oostende Noordzee. Het gaat om het CAW, het AZ Oostende en de Vloedlijn. Er zijn 2 nieuwe toeristische pocketgidsen in Middelkerke. Ze bundelen de troeven van de kustgemeente. Er is ook een Franstalige gids beschikbaar. De nieuwe gidsen kosten 1 euro en zijn op te halen in de toeristische infopunten in Middelkerke en Westende. Oostende keurde het nieuwe masterplan Ongebonden Sporten goed. Met het plan wil de stad inwoners aanzetten om te bewegen in hun eigen buurt. In het nieuwe plan voorziet Oostende een pickleballveld in Stenen, een Ninja Warriors parcours in Mariakerke en een zone voor urban sports op Sportpark De Schorre. Het masterplan Sport moet van Oostende opnieuw de sportstad aan zee maken. Nieuwpoort huldigde de verdienstelijke ondernemers op de 4e editie van de avond van de Nieuwpoortse ondernemer. Tijdens de jaarlijkse netwerkavond werden de Nieuwpoort Awards uitgereikt. Het ging om prijzen voor de beste nieuwkomer, beste horeca, beste detailhandel en beste bedrijf. 2 Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Vandaag start de voorverkoop voor Oostendenaars van tickets voor Clouseau. De broers Wouters openen het kurszaal op 17 en 18 december. Voor de pre-sale moet men zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kurszaal. De mijnenjager Oostende meerde voor het eerst aan in de badstad. De Oostende wordt vandaag gedoopt. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
21: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
8: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
21: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
8: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
21: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
8: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
21: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor